Ik zing hier mooie noten. Toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga. Ik ga terug.

0: activiteitenkalender. De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

Radio. Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.

0: activiteitenkalender. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeiemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros.
1: Jouw muziek.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet. Radiopros.be. Of digitaal via DAB+.
5: This is red. This is the color red. This is blood. This is speaking to you. This is really good, man.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
7: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
6: Maar ook via FM 88.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Pros FM.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen voor het verlengde hemelvaartweekend dan vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtoer.
2: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
1: En het was toen ook beter weer. Drie leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar omdat de Israëlische dirigent Rav Shani een concert zal geven in Brussel. Dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel. Al voor de vijfde keer op rij. Won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan nog met één speeldag te gaan niet meer bijgehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag in het westen droger met opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros. Jouw muziek.
0: Jouw radio.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm.

0: Stemnummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Jouw muziek, jouw radio.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: waar jij van houdt. Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio. Radio Pros activiteitenkalender.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerard.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
3: Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19:00. Elke derde.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Radio Plus. Jouw muziek. Jouw radio.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersen.
1: Besmette babymelk van Nutrilon is opnieuw in de rekken terechtgekomen, dat meldt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk een bacterie in zit die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin die wil dat ook andere politiezones fuseren. Ons land telt nu 180 zones, dat moet naar 60 gaan, vindt Cantin. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven, toch deels. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar het blijkt nu een hartstilstand te zijn. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, die moeten in hun kajuit blijven, de anderen mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping, die zei dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump die noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China.
3: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader. It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. En voor wie vannacht de vlammen uit het Thermae Palace Hotel in Oostende zag slaan, geen paniek, het was fake. We kregen filmpjes binnen van ongeruste luisteraars, maar na een paar telefoontjes werd het allemaal duidelijk. Het gaat om opnames van het nieuwe seizoen van Onder Vuur, dat is een fictiereeks met onder meer Louis Talpe en Jennifer Heijlen. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.

zeker nog eens leuk om deze terug te horen van Chris Montes en Aino Digas. We blijven in de tijds met deze van de Detroit Emeralds. Naar 72 met Feel.

if you don't know it even bothering the book there, which is the Die vandaag start en eindigt zondag in Mechelen. Een parcours die heel België doorkruist. Dit is de moeite waard om te gaan supporteren. Dit is John Denver.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde de Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
4: Piet Vermeijer, op jouw favoriete radio. Have you ever heard?

De supertip van de week hier bij Radio Pros. Larissa en Sterre, Vleugels van de Wind. Heel wondermooie tekst, maar soms in werkelijkheid draait het wat anders uit. Hè? Als de puberteit begint te komen of de volwassen tijd. Nou ja, zo is het nu eenmaal in het leven. Dit is John Terra. Is er een ander tussen jou en mij?

De artiesten die hun naam gemaakt hebben bij de goede oude radio en tv. Maar je hoort het, hè. Het is nog altijd eens leuk om ze terug te draaien. Zoals deze is er een ander tussen jou en mij. Nog één plaatje, we gaan terug naar de reclame. En we doen dat met Olivia Newton-John en John Travolta. Ah, dramatic. Why's the greased lightning?

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Jouw muziek,
4: jouw radio.
5: Nou, als jij er bent, is

Je vais t'offrir con Sergio. Sergio Cusquadre. Annie, die zullen we deze zomer ook wel terug op het podium zien, ergens aan de kust misschien. Want het gaat goed met zijn hartrevalidatie. Zo heb ik toch gelezen in de laatste persmededelingen. En dit was nog eens een keer in de goede tijd met Fax on the Run. Ik heb nog enkele plaatjes voor jullie. En dan na 11 uur is het Edje van Bever voor het middagradio. Dit is uit Nederland, Alex Krijnen. Zomertijd. Hè? Samen met de zomer, maar niet vandaag, denk ik.

Zomertijd is altijd een mooie tijd, hè? Kunnen we niet ontkennen. Lekker zonnen. Met een goede cocktail in de hand. Maar ik hou wel niet van zand, hè? Nee, ik ben geen strandmens, dus daar krijg je mij niet op. Dit is op vraag van collega Raffermoeze. Joost, Europapa.

herinner je nog het rulletje vorig jaar bij Eurosong met deze Joost Kwijnt, Europapa. Ah, het is ook al een rulletje geweest samen met Koen Wouters. Europapa, de voorlaatste is deze van Peter Schilling, Major Tom.

Peter Schelling, afkomstig uit het Duitse Welle. Hij is natuurlijk hier in België en in Nederland bekend met dit nummer, Major Tom, uit 82, dat gebaseerd is op het door David Bowie in nummer Spice Oddity beschreven verhaal over een gelijknamig personage. Dit was mijn voorlaatste voor vandaag in de vervanging van Jo van Aals Ding Dong Jo. Deze namiddag ben ik er niet en is het collega Arnold de Nijs die je terug voor het eerst zult horen hier bij Radio Pros. Ik zeg jullie allemaal, of ik wens jullie allemaal een heel goed lang weekend. Veel luisterplezier straks met Edje van Bever. En wat mij betreft, bij leven en welzijn, graag tot dinsdag namiddag. Even na 2 uur, terug een nieuwe siesta. Bye bye.

0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
1: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, jouw muziek, jouw radio. Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
3: Radio Pros.

Meteen een flinke start van onze middagradiovrienden op deze donderdag. Muziek uit 74 uit Zweden, ABBA met Honey Honey. We zijn er alweer bij, ook vandaag tussen 11 en 2 voor dit programma via Radio Pros. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega. Inderdaad, dat was Piet Vermeer met het prachtige programma, vervangprogramma van onze Jo van Aalst. We gaan er verder mee door met aangename muziek uiteraard, met de Bay City Rollers. En dat met Saturday Night.

Uit de goede tijd toen er nog echte discoplaten werden gemaakt. Dat waren de Cool and the Gang en Let's Go Dancing, oh la la la. Wat staat er ons vandaag een beetje te wachten qua weer? Wel regen en wind, vrienden. Zeer eenvoudig, inderdaad. Een toepasselijke plaats. Hier is Eruption en I Can Stand the Rain.

Alles oké daar aan de overzijde. Wel, hier in onze studio is alles oké trouwens. Het werd een hit voor dit duo Maud en McNeil uit 71 met het nummer How Do You Do. Dit is uit Nederland ook Pussycat en Stranger in Town.

0: Ja, zeg maar, Tien, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

onder leiding van Piet Veerman, deze The Cats en Let's Dance. Het was een straffe formatie in der tijd. We gaan naar de jaren 80. Dat doen we vandaag met de Goombay Dance Band.

Ze hadden onder andere een grote hit bij ons te pakken met Son of Jamaica. Dit was Seven Tears van de Combi Dance Band. Ken je dit van de classics en My Special of My Spanish Lady liever?

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

fantastisch, dat nummer van Herbert met de Tura Elvis medley. Ik vind het gewoon fantastisch, dat nummer. Jawel, mooie medley. De volgende plaat werd aangevraagd door José uit Sint-Levens-Houten. En hij vroeg deze aan van de Julias voor een zoen.

Onder het motto ieder zijn, ieder zijn meug, zou ik zeggen, of ieder zijn hobby. Het was uiteraard Illusion op de radio met In de Regen. We naderen alweer het einde van onze middagradio. Ik heb nog een tweetal platen voor jullie en morgen zijn we helemaal terug bij jullie tussen 11 en 2 voor dit programma Middagradio. Strakjes, vrienden, het is een poosje geleden dat hij bij Radio Prost nog te horen viel, maar hij is er weer. Straks onze collega Arnold de Nijs hier bij Radio Prost. Zeker en vast, blijven luisteren. Het wordt een geweldig programma alweer. Nog een tweetal platen. You're the one that I want van Olivia Newton-John en John Travolta. En ook nog keren we even terug naar 74 met deze van Pierre Croscalis en Lady Lay. Veel plezier met onze komende collega. En wat mij betreft, tot morgen.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven. En DAB+.
1: ProsFM. Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
2: Siesta op Radio Pros. Dat is pas genieten.
3: Arnold de Nijs.

0: Rock.
1: Opener vandaag hier in onze siesta bij Radio Pros. En Rock met Sam Horis. En met
2: een beetje
1: zometeen. Hier is Bend Me, Shake Me. Aangenaam voor Siesta Pros met Arnold Tenijs achter deze praatpaal.

de mooiste platen weer naar elkaar hier bij Pros in Siesta. Metal hits van Vicky Leandros en Mireille Mathieu. En zometeen leven hier op de radio in Siesta via 88.8 FM en DAB+. En ook

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
7: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

Wat een hit halfweg jaren 70. The Tramps, Hold Back the Night, hier op Pros Radio in Siesta. En ook deze, het hoort uit de jaren 70. The Jacksons, Shake Your Body Down the Ground. Zometeen tijd voor onze super tip van deze week hier op Pros.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 16 mei. Onze topper DJ Walter met muziek voor iedereen in alle genres. Be there, ambiance verzekerd. Zondag 17 mei. Ons maandelijks popcorn evenement met DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom.
2: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Arnold de Mens.

0: Globo, de Caribbean Disco Show. Op naar het einde van dit uur 60 hier op Radio Plus. Met Lisa Lewis en Jackie Lafon onder andere en Vriendschap.
1: Op een mooie lentedag, zo plots en onverwacht.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek,
4: jouw radio.
5: Siesta op Radio Pro's.
6: Arnold de Mens.

Welkom in deel 2 van Siesta hier bij Radio Plus. En Heksen is voorgoed voorbij. Deze 14e mei, hemelvaart op de radio. Met status quo zometeen hier bij ons.

De Pointer Sisters zijn net nog hier op de radio met I'm So Excited. Tijd zometeen voor Mattia Bazaar en T. Santo.

Radio Pros vandaag alleen maar met de beste platen hier op de radio. Tisanto, Mattia Bazar en daar nu Wiltira met Hopeloos.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy De Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy De Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13:00.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
4: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst.
5: De moeder.

scorende hits na elkaar, onder meer de Bluesbusters en Jimmy Foster. Ja, dat hadden we ook zijn rap nog met Ains en The Monkees, I'm a Believer. Zometeen de Whispers hier op de radio bij Pros.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

Wat een hit was dat toen met Sam Brown en Stop. Op het einde van deze siesta bij Radio Pros. We gaan eruit zometeen. Veel pret met de andere collega's hier op de radio. We gaan eruit onder meer met Linda Ronstadt en It's So Easy.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in de straat ook uit. En in Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
4: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat is kunnen gebeuren en ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
5: Zullen zij bestraft worden?
4: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken en dan kunnen we daar eventueel een gepaste maatregel aan vastkoppelen.
3: Het FAVV is nu bezig om die besmette melk weer op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen en de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

Shalala, I need you, shalala, I love you. We zouden vandaag Songfestivalplaten spelen en dat gaan we dan ook wel doen, uiteraard. Hè. Zoals afgesproken doen we dat ook alweer. Goedemiddag allemaal, dit is Hits in de Spits, mijn naam is Gerrit de Groot, dankjewel. En de vorige collega, dat was onze Arond de Nijs. Rob de Nijs is overleden, maar die Arond is nog live en kicking. Dus heel veel plezier nu met Hits in de Spits en Arnold, bedankt voor jouw fijne programma en de andere collega's uiteraard ook. Goed, zoals ik daarnet al zei, gaan wij Songfestival platen spelen. Bobby Sox is een van die platen die in de jaren 80 misschien niet gewonnen hebben, maar wel toch wel leuk om die nog eens terug te spelen. Let It Swing.

Lekker om deze nog eens terug te horen. Zo krijg je van mij tussen 16 en 18 uur vandaag alleen maar Eurovisie Songfestival plaatjes te horen. De Belgen zijn erbij, daar mogen we trots op zijn. Wat ze gaan doen in de finale, dat is nog wel een grote vraag natuurlijk. Maar we wel weten dat wij de nieuwe single van die Belgen nog eens gaan spelen. Dancing in the Ice, dat is de geweldige inzending voor ons Belgenlandje van onze RTBF.

Voilà, oh, het was de winnaar van verleden jaar natuurlijk. Hè. Uit Italië kwam mee deze Tony Cash en Espresso Macchiato. Beste vrienden, we draaien alleen maar de beste Songfestivalplaten. Als je graag een plaatje wil horen, dan kan dat natuurlijk. Het moet eentje zijn dat uit het verleden van het Songfestival was. Hè. Het is denk ik 70 jaar het Songfestival. En dat kan alleen maar gevierd worden met die geweldige platen die in door de jaren heen toch wel geweest zijn. En dat waren toch wel heel wat en hele mooie songs waren er ook wel bij. Goed, wij gaan even naar Frankrijk. Un, deux, trois. Dat was nog eventjes een geweldige meezingertje van onze Catharina Ferry, die ik op jullie ga loslaten. Fijne middag allemaal. Welkom in Hits in de Spits. Ja, wat heb ik gegeten vandaag? Wortelstoemp met platijs. Dat is hetgene wat ik gegeten heb. Ik geef het altijd wel eventjes mee aan de mensen. Als de mensen moesten bellen en ook wel kunnen vertellen wat zij gegeten hebben of gaan eten, is dat ook altijd vandaag wel welkom. Ik ben er voor één keer toch helemaal live bij.

Mijn joie zijn we ook content natuurlijk, maar roken doe ik nooit. Enfin, het was er nog even ertussen komend, hè, deze Katrina Ferry uit het Songfestival van Lang Verloren Tijden. De volgende plaat komt uit 1973, is aangevraagd door Johan en Frida uit Herzeren. Twee fijne vrienden die al gebeld hebben naar het nummer 070-22-22-50. Daar kan je een bellen als je zegt, dit is mijn favoriete Songfestivalplaat. Als ze al gedraaid is, dan moet je een ander kiezen, maar anders zijn jouw favorieten zeer van harte welkom. Er is Toe is een van de mooiste platen van de Mozzarella's. Die gaan we nog eens draaien. Zeer speciaal voor Johan en Frida.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pas, goedemiddag.
4: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Heerlijke plaat, hè? Jawel. Ik vond dat zo'n geweldige plaat. Ik was toen nog vrij jong in 1981. Deze Corolla. En dit is nog eventjes een plaatje van verleden jaar. Ze hebben niet gewonnen, maar ze mochten toch wel zijn. Deze KLJ en Barabasta. Daar gaan we nog even.

Bastu en K&J, dat was een van de Songfestivalplaten van verleden jaar. Ze hebben het goed gedaan verleden jaar, maar ja, dat was nog even een herinnering om nog eens boven te halen. Goed, beste vrienden, wat heb ik voor jullie klaarstaan? Je weet dat ik rond 5:30 altijd een rustmomentje doe. En rond 6:30 doen we dat ook met twee tempoplaten. We gaan eventjes nadenken welke twee tempoplaten dat we rond 5:30 gaan draaien. Maar ik weet wel welke platen dat ik nu ga draaien in een rustmomentje hier met Songfestivalplaten. Johnny Logan komt eraan met Hold Me Now. Ging komen winnen in 1987. Lilian Saint-Pierre was veel minder. Ja, spijtig genoeg, maar zo was het nu eenmaal. Maar Johnny Logan kwam wel winnen. De derde weet ik ook nog. En dat was Tozzi en Raf met Gente de Mare. Gaan we zeker nog spelen vandaag. Maar ik heb ook nog Vicky Leandros. Een van de mooiste Franstalige platen aller tijden. Dan gaan we daar nog eens van lekker van genieten. Zeker weten. Dus Johnny Logan met Hold Me Now komt eraan. Wat ze nou de heer? Misschien een volgende keer. Maar dit is Après Toi.

12 points. Meerdere keren gekregen. Het was de terechte winnaar van het Songfestival. Voor Ierland ging hij. Johnny Logan. Zeker weten. Goed, beste vrienden, wat heb ik voor jullie klaarstaan allemaal? Ik heb nog, ja, eventjes een plaatje tussendoor dat niet met het Songfestival te maken heeft. Want het is onze geweldige supertip. Die moeten we nu gaan spelen. De supertip is natuurlijk onze geweldige Larissa samen met Sterre. En Vleugels van de Wind. 2026. Het is een nieuwe plaat. En wij promoten hem hier op Radio Pros. Volgende week is er dan weer een nieuwe supertip. En zo krijg je elke week een nieuwe supertip te horen van artiesten van bij ons die in het België zingen. Of eventueel een leuke Hollander die een geweldige hit te promoten heeft.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

Because of You, inderdaad, 2023 was dat het Belgische inzending van onze Gustav. Onze Gustav, jongens, hij maakt toch nog de ene hit na de andere. Is overal wel te zien in de televisieshows en dergelijke meer. Het was een van de betere Songfestivalplaten dat we gebracht hebben de laatste 10 jaar toch wel. Wij gaan terug naar de jaren 60 of de jaren 70 toch wel. Jawel, jaren 70 zal het geweest zijn. Brotherhood of Man, ken je dat nog? Save All Your Kisses For Me. Dat gaan wij ook wel doen. Goedenavond.

Weet, dat gaan we zeker en vast niet doen. Gelukkig was het nog deze fijne muziek. Ze kwamen denk ik uit Engeland en wonnen toen het Songfestival wel. Save All Your Kisses For Me van Brotherhood of Man. We gaan terug naar Nederland. Niet met een Nederlandstalig plaatje, maar wel, ik heb wel een paar Nederlandstalige platen ook wel in de lijst gestoken hoor. Maar ik heb zoveel van die grote geweldige platen dat ik denk van, dit moeten we absoluut spelen. Een beetje abnormale platen zijn er toch ook wel tussen. En dan denk ik, als we naar Nederland gaan, hebben we nog eens Duncan Lawrence. Ken je dat nog wel? Met zijn Arcade. Jongens, dit is nog wel een beetje een speciaal plaatje toch wel, hè? Maar hij heeft gewonnen voor Nederland. Ik stond al jaar geleden, 2021. Dit is een Arcade. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Als je dat op voorhand weet, dan moet je er zeker en vast niet aan beginnen. Als iemand van je houdt, en dat is een losing game, de game is al verloren voordat je eraan begonnen bent, moet je er zeker en vast niet aan beginnen. Duncan Loris, dankjewel voor je deelname aan het Songfestival. We zouden je onthouden dat je gewonnen hebt. Deze dame heeft ook gewonnen en we gaan naar Duitsland. En dan kijk je al naar mij en dan denk ik... Je gaat het weten hoor. Dit is Nicole met haar vreugde dansje. Dit is een beetje vreugden natuurlijk. Op deze geweldige donderdagnamiddag jongens. Het is 7 minuten voor 5 ofwel 7 minuten voor 17 uur. We gaan ze draaien. Het 1982. Dit is een beetje vreugden.

Daar stond ze dan, zij aan haar gitaar natuurlijk. En Tom Dicey dacht in 2004, ik kan dat ook met mijn gitaar. Ja, hij had wel gelijk natuurlijk, maar ja, we gaan hem straks wel draaien natuurlijk. Me and My Guitar was ook wel een fijn songfestivalplaat. We zijn daar vierdes of zesdes geworden toen in dat jaar. We hebben ook Nederlandstalige platen en die gaan we ook draaien na elkaar. Zometeen na 17 uur ben ik er heel graag terug met nog een uurtje leuke, fijne songfestivalplaten. Jij mag ook wel meedoen, 070 22 22 50 voor jouw favorietje aan te vragen. Gelukkig zijn van Anne Christie is een van de mooiste uit Vlaanderen geweest, maar ook Louis Neus met Jennifer Jennings. Maar we gaan beginnen met deze. Dit is Anne Christie. Oh, lekker hè? Mooi! Jawel, gelukkig zijn. Ze was de 15e, heb ik net gelezen op internet.

0: Gerrit de Groot voor Radio Pros.
1: Jouw muziek, jouw radio. Radio Pros activiteitenkalender.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeie avond.
0: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Lang geleden kwam deze van Jennifer Jennings nog eventjes langs uit het Songfestival van Lang Verloren Tijden. Jennifer Jennings, inderdaad, al mocht er niet aan ontbreken. We hebben ook Nicole en Hugo, die gaan we ook nog spelen voor 18 uur uiteraard. Hè. We hebben daar straks gezegd dat die Nicole met haar gitaar stond. Wel, deze jongen stond ook met zijn gitaar en we gaan hem brengen met heel veel plezier natuurlijk. Hè. Dit is een fijne plaat van onze Tom Dan.

Me and my guitar. Dat was nog eens Tom Dice natuurlijk. Hè. Goed, beste vrienden. Ik heb ook Franstalige platen in het Songfestival lijstje teruggevonden. En daar vinden we ook het 1988. Ze was een Canadese, of ze is een Canadese. Nationaliteit blijft nog altijd hetzelfde. Maar toen ging ze voor Zwitserland naar het Songfestival. En ze zong een Franstalig liedje. We gaan ze nog eens draaien. Dit is Céline Dion. Ne partez pas sans moi.

Ze heeft een nieuwe single uit en die nieuwe single is Dangerous en dat is een Franstalig plaatje. We moeten dan een keer bekijken, als je een keer tijd hebt, de nieuwe single van Céline Dion. Het is een iets van Franse afkomst dat ze gemaakt heeft, à la 2026. Zij heeft ook naar het Songfestival geweest. Het was niet zo'n groot succes met de meeste Nederlandstalige platen. Bij ons in Vlaanderen was dat niet zo, ja, een groot succes. Hè? We gaan er twee naar elkaar draaien. Ik heb Sandy met One Life, maar onze Barbara Dex ging ook een keer naar het Songfestival. Weet je dat nog wel, in de jaren 90? Ik dacht dat het in 93 was. Iemand zoals jij.

Binnenkort hebben we een nieuwe single van Touch of Joy. Ze hebben gezegd, schat, dat ze rond 21 of 22 mei, rond die periode, zal de nieuwe single gepromoot worden en uitgebracht worden. Het is een klein beetje een zomervibe dat erin zit. Ik heb toevallig een stukje van die single gehoord en die gaan we binnenkort zeker en vast ook wel laten horen bij Radio Pros. Ik ga mijn beste beter voorzetten met onze voorzitter dat hij dan een keer in de computer zet. Maar hij moet nog wachten tot de 23ste mei voordat dat de single echt werkelijk in de, ja, er zal zijn zo. Goed, wij verder met het Songfestival uiteraard. Hè. Ondertussen is het toch alweer bijna 17 minuten over 17. En wat heb ik voor jou klaarstaan? Een plaatje met niet zoveel tekst in, maar wel mooi. Ik vind het toch wel. De Nectuur van Service Garden.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Radio Pros. Goeie avond.
6: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Dat waren nog platen die in het Songfestival geweldig goed waren. Hè? Deze Buckfish, je kan er een klein beetje de Hucklebuck op dansen. Making Your Mind Up, waar halen ze het nog wel uit? Hè? Af, hè? Wij gaan nog een klein beetje dieper de tijd in en dan vinden we deze nog eventjes terug. Poupée de Sire, Poupée de So, ken je dat nog wel? Dit is Frans Gaal.

Dan moeten ze een keer in Oekraïne en Rusland en het Midden-Oosten ook een keer gaan zingen eigenlijk. Hè? De soldaten van de liefde in plaats van de soldaten van de aard. Enfin, het was Lilian St-Pierre. We hebben twee tempoplaten, want het is ondertussen 6:30 gepasseerd. En dan reik ik altijd in mijn programma twee tempoplaten. Wat heb ik voor jou gekozen uit het Songfestival? We gaan naar ons eigen Belgenlandje. 1986 heeft één keer gewonnen België. En maar met wat een liedje, hè. J'aime la vie komt er zometeen aan, Sandra Kim. Maar deze mocht er ook niet aan ontbreken. Ik ga nog eventjes terug naar een van de grote hits. Ze heeft ondertussen twee keer gewonnen. Zelfs Lekas Johnny Logan won ook twee keer. Zij ook. Dit is Euphoria van Loreen.

wat dat en toen was het gedaan. 1986, ze ging met de meeste punten lopen. Dus ze was de terechte zangeres en terechte winnares. Ik denk dat ze iets van een 14 jaar was, die Sandra Kim, toen ze voor België naar het Songfestival ging en ook nog geweldig gewon. 1997 dan, dit is Katrina and the Waves. Die gaan we ook nog eens voor jullie spelen, want dat is ook nog wel eens een plaat dat een winnares naar voren schoof. Dit is Love, Shine a Light. Love.

Ja, ik was even de kluts kwijt en dan dacht ik, ja, ik ga hem toch maar draaien, deze Johnny Logan. Wat zijn dat hier? 1981 kwam hij winnen, niet in Vlaanderen, maar hij ging wel voor de eerste keer van Ierland naar het Songfestival. Dan heb ik nu nog een plaat klaarstaan. Ja, die moet het er zeker bij, hè. Zo zijn ze hun carrière begonnen eigenlijk wel. De vier, ze beginnen met een A en een B. Twee keer Bjorn en Benny en Agneta zat er ook bellen en die andere dame weet ik haar een voornaam meer van, maar het werd dan toch ook wel gebruikt. Dus als we die letters bij elkaar smijten, dan krijgen we de formatie ABBA. Waterloo.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Wasser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 16 mei. Onze topper DJ Walter met muziek voor iedereen in alle genres. Be there, ambiance verzekerd. Zondag 17 mei. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom.

zo zou ik ook nog wel een plaatje kunnen maken natuurlijk. Ja, Balabiba Balabai, enfin, geweldige plaat natuurlijk. Voor Israël gingen ze naar het Songfestival. Gewonnen of niet, dat weet ik niet meer, want dat is te lang geleden. En toen was ik ook nog wel te jong. Dit heeft niet gewonnen, want Katrina and the Waves, die won in het Songfestival. Maar we gaan ze nog wel eens draaien. Een fijne plaat van onze fijne Charlotte van in de tijd. Hè? Ja, we gaan dan nog eens spelen. Take Me to Heaven.

Het was een hoptempo plaatje. Take Me To Your Heaven wordt ook niet meer zoveel gedraaid op de radio, maar af en toe komt er nog eens boven met gelegenheden als deze. We wensen de Belgen heel veel succes, natuurlijk met het Songfestival dat ze gaan doen aanstaande zaterdag. We wensen ook onze collega's heel veel succes met de platen dat er aangevraagd gaan worden, want onze Jan Bakker samen met Heidi gaan ook wel iets doen met het Songfestival. Als je dan luistert tussen 9 en 12 uur, gaat je het allemaal wel te weten komen. Goed, als alles goed zit, dan heb ik nog 1 of 2 platen. Misschien dat Brenda Lee komt langskomen piepen. En dat met een van die platen van die gegalde platen uit de jaren 60, die ook nog wel meegedaan heeft aan het Songfestival. Als er tijd overblijft, maar wat we zeker en vast nog gaan draaien, is deze. Ken je dit nog wel? Oh, jouwe. Dit is Ruslana, The Wild Dancers. Ze zat in hetzelfde jaar als ons Sandy. Sandy had ook wel een goed nummer, maar dat stond van onder en zij stond er helemaal van boven. Ik blijf nog een uurtje langer bij jou met een gewoon programma. Tot en met 19 uur blijf ik ze dus bij jullie, want dan is het achterna vergadering. Dus we blijven nog een klein uurtje de jouwe. Mijn naam is nog steeds Gerrit de Groot. Dus na 18 uur, ja, dan gaan we nog gewoon weg lekkere muziek spelen zoals altijd. Dit is Ruslana.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersem.
1: Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Het is voor Union de tweede beker in 3 jaar tijd. En het maakt ook nog kans op de titel. Voor Anderlecht is de nederlaag een stevige klap. Het moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. In Holsbeek in Vlaams-Brabant zijn de speciale eenheden van de politie een huis binnengevallen. Een man verschanste zich daar met een hamer nadat hij zich agressief had gedragen tegenover enkele buurtbewoners. De politie zette uit voorzorg de buurt af, vertelt Mark Franks.
2: Deze morgen zat een persoon zich verschanst in de woning. En dan doen we beroep op de federale politie, op onze collega's van de interventie. Die persoon is in goede gezondheid, relatief natuurlijk, uit de woning gekomen. Had hij zeker niet gekwetst, is, want er ook geen geweld is moeten gebruikt worden.
1: De man zou psychische problemen hebben. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Supermarktketen Colruyt roept eieren van de merken Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen uit de rekken gehaald. Wie ze toch al gekocht had, kan ze terugbrengen naar de winkel en krijgt daar zijn geld terug. De heilige bloedprocessie in Brugge is dan toch gewoon kunnen doorgaan. Door het slechte weer dreigde de stoet voor het eerst sinds 2015 geschrapt te worden. Mathieu Clarisse van de organisatie legt uit waarom.
3: Wij anseneren hier een historische omgang. Dat wil zeggen dat we heel veel energie investeren in kwalitatieve, degelijke en historisch onderbouwde kostumering. Dus een regias erboven doet wel heel hard afbreuk aan wat wij voorbereiden. Het is ook zo dat de kwaliteit van die spullen heel hoog is. En dat ze vaak niet voorzien zijn op een regenbui. Dus regenjasjes of poncho's zijn voor ons geen optie.
1: De processie begon wel een kwartiertje later. In Teheran in Iran is de nationale voetbalploeg officieel uitgezwaaid voor hun vertrek naar het WK. Spelers en staf gaan eerst op stage in Turkije en daarna reizen ze dan door naar de VS, waarmee Iran op dit moment in oorlog is. Tijdens de ceremonie benadrukte de bondsvoorzitter dat ook de spelers deel zijn van het verzet en hun land als oorlogshelden moeten vertegenwoordigen. Iran speelt op het WK tegen onze Rode Duivels. De Italiaan Davide Ballerini heeft de 6e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in de sprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Het gebeurde allemaal in Suburbia. Je hoorde de Pet Shop Boys, de eerste plaat na 18 uur. Hey, ja, wat kan ik zeggen? Ik ben supporter van Anderlecht en Jo heeft ze met 3-1 verslagen. Dus dat is een klein beetje in mijn schoenen geslagen eigenlijk, zo zou ik het toch wel kunnen zeggen. En dan denk je, ja, wat moet je daarop zeggen? We hebben daar niet zoveel op te zeggen natuurlijk, hè. Goed, ik heb voor jou leuke platen voor jullie klaarstaan. We hebben zometeen Bruno Mars met een nieuwe single en dat is I Just Mind. Maar dan heb ik ook nog geweldige muziek van onze Billy Ocean. Love really hurts without you. Dankjewel Gerrit de Groot voor je afgelopen uurtjes in het vorige programma. Maar nu blijf ik nog 1 uurtje bij jou. Is dat leuk of niet leuk? Enfin, als je graag een plaatje wil horen, aller tijden kan zijn. Je hoeft niet meer bezig te zijn met Songfestivalplaten, want die zijn momenteel in de kast gestoken tot aanstaande zaterdag. Met Jan en Heidi tussen 9 en 12 uur in de ontbijtradio. 070 22 22 50. Als je graag een plaatje wil horen, aller tijden, het mag, het kan. Het is voor jou dat we het doen.
1: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.
2: De beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek.

De ene fijne plaat van Jannes is nog niet koud. Komt er al een nieuwe single uit. Dit was nog een van zijn grootste. Ik wil een boerenmeid. Jawel. Dan gaan we nu toch naar de hitparade van het moment. Hij is wel van 1 naar 3 gezakt in dit lijstje. Dit is Bruno Mars.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
2: Internetradio, pc en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
1: Maar ook via FM 88.8.
2: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
1: En DAB+.
3: Pros FM.
2: Radio Pros. Jouw muziek.
1: Jouw radio.

In a World Without Love zijn de mannen nog maar klein, hè? Jazeker was. Peter en Gordon. En dat was nog eens een fijne klassieker van de golden oldest tijd van de jaren 60, jongens. Ik heb nog telefoon gekregen van Johan en Frida. Johan en Frida, het buisje zit weer vol, zegt hij. Ze hebben geweldige Franse seldersoep gegeten. Wat ik daar moet mij voorstellen, dat weet ik niet. Maar ik ga het toch eens opzoeken voor te zien als dat bij mijn potje ook wel een keer zal schaffen. Jawel. En voor de rest balkens in tomatensaus met frietjes, mayonaise en alles erop en eraan. Geweldig is dat toch wel, hè? Dus als jij ook wel graag een plaatje wil horen, het kan nog. Ik heb nog een half uurtje dat je een plaatje kan aanvragen. Een plaatje aller tijden, zoals je dat van ons gewend bent. Eurosongplaten even terug in de kast gestoken. Dus dat is niet van toepassing, maar het mag. Dus maar als je nu zegt van, dat is lang geleden, dat heb ik nog lang geleden niet meer gehoord, laat maar komen. Ik ga twee platen naar elkaar spelen. Michael Jackson.

Eentje van Michael Jackson, toen het nog Michael Jackson ook nog wel was, uiteraard. Hè? Deze One Day in My Life. Dan is het nu weer tijd geworden voor Larissa en Sterren. Want we zijn al een klein beetje over tijd om dit plaat te spelen. Maar beter over tijd dan je helemaal moet gaan bevallen. Goed, dit is de supertip van de week, jongens. Vleugels van de Wind.

Deze namiddag hoorde ik Edje van Bever en die zei: hoe meer dat ik het hoor, hoe liever dat ik het heb. Enfin, wij zeggen dan, soms denken we, ja, het is wel een mooi liedje, maar soms denken we van, is het alweer daar? Het is in die 2 uur alweer om. En dan denk ik, ja, het wordt toch wel een klein beetje te veel gespeeld. Binnenkort zijn we dan moe gehoord voordat het een echte hit werd. Enfin, goed, Meteor kan klaarkomen. Nee, excuseer. Meteor staat klaar, beter gezegd. Samen met Fleming. Niet nodig, zeggen die twee. Enfin, we gaan er eens naar luisteren. Het is nieuw bij ons in onze playlist.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Dit is FM 88.8.

0: Het zou best kunnen dat je deze plaat niet kent. Dat zou best kunnen, maar het is aangevraagd geweest door Linda Leus. En dan hebben we dan maar met heel veel plezier gespeeld. Hè? Sleeping to my fingers. Allee. Beste vrienden, het is bijna afgelopen duurtje. Straks krijg je non-stop tot morgen vroeg. En dan zijn we ook de volgende collega's die ik alweer wakker worden. Hè? We hebben, morgen is het vrijdag. En dan heb je natuurlijk onze Ed van Bever die helemaal klaar gaat staan voor jullie. Chris van Dijk komt morgen ook langs. En ik zelf kom ook langs. Daar ben ik sowieso zeker van. Wat er eigenlijk nog tussen zit en voor zit, daar ben ik niet zo zeker van. Maar die drie jongens zullen zeker en vast jouw vrijdag gaan entertainen, zoals ze dat zeggen. Goed, wat heb ik klaarstaan? Love is a Battlefield van Pat Benatar. Dat is een plaat dat leuk is van de jaren 80. Maar die gaan we spelen. En dan is het alweer tijd om afscheid te nemen. Eerst nog even dit.
1: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.

Love is a Battlefield was een van het is een geweldige plaat uit de jaren 80. Begin jaren 80 was dan een grote nummer 1 niet bij ons in Vlaanderen van Pat Benatar. Beste vrienden, we gaan afscheid nemen. Ik heb nog 2 platen. Chris heeft ook nog een plaatje aangevraagd. Sorry, ik heb het te laat gezien. En de tijd is er niet meer. So, dus de volgende keer zullen we dat met heel veel plezier gaan draaien. Onze Celeste overbuurvrouw, die heeft ook nog een plaat aangevraagd. En die gaan we nog wel spelen. En ook nog Heart en All I Wanna Do Is Make Love To You. Dat is de laatste plaat voor 19 uur. Nog een hele fijne avond. Voor straks een goede nachtrust. En als je nog aan tafel gaat, smakelijk keten. Wij gaan eruit met deze. Dit is Boy. En oh yeah, dit is een mooi plaatje. Een van mijn favoriete platen ook wel. En dat is aangevraagd door ons overbuurvrouw, ons Celestje. Ah wel, deze Boyzone en No Matter What en Heart en All I Wanna Do Is Make Love To You zijn de 2 laatste platen in dit programma. Nog veel plezier met Radio Pros en tot morgen.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Jouw muziek. Jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

thuis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur. De dozen staan klaar, maar ik ben het nog niet. Alles kent hier zijn plaats.

0: unter Dosen stand klar.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 16 mei. Onze topper DJ Walter met muziek voor iedereen in alle genres. Be there, ambiance verzekerd. Zondag 17 mei. Ons maandelijks popcorn evenement met DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom.
2: Radio Plus. Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.
4: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Radio Plus. Jouw muziek, jouw radio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: FM. De muziek waar jij van houdt.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Mathieu Bent.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pros, goeie avond.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is de E34 nog altijd dicht richting Antwerpen. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. In totaal raakten 13 mensen gewond en een motorrijder van 28 kwam om. Je hoort burgemeester Marleen Peters.
2: Het eerste ongeval moet enkele minuten voor 5 gebeurd zijn, richting Eindhoven. Daar moeten de meeste wagens op elkaar gereden zijn. Zo'n soort van kopstaart accident eigenlijk, waarbij enkele lichtgewonden zijn afgevoerd geworden. Het ernstigste ongeval is dan gebeurd aan de andere kant richting Antwerpen. Dat zijn 2 ongevallen gebeurd.
1: Een expert onderzoekt het ongeval nog. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen. Dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+-organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
3: Bijvoorbeeld aardrijkskunde. Je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+-personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn waar ze dan haat en geweld zien.
1: Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat ook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion en daarna trokken ze naar hun fans op het Van Meeneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Maar toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
4: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Er is toch wel iets, dat wel, maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen, nu gaan we vol voor de tweede.
1: Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge, cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht, minimaal rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer, bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Pros FM.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: activiteitenkalender. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeienacht.

0: jouw radio.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Jouw muziek, jouw radio.